Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeijeren.
3: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
2: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellebos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.
4: Je suis le poinçonneur des lilas. Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y'a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier.

Temperaturen aan de kust vandaag rond de 22 graden. Eerst nog veel zon, later geleidelijk wat wolkenvelden. Tegen vanavond mogelijk wat kans op gedruppel, maar de kans is klein. Er staat aan de kust een zwakke tot matige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 12:15.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Echtegem komt er een cashpunt. Batopin, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quintin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
4: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat het identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
3: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstax is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
5: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
3: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstax. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die in een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat daken weggeblazen werden. Bijna 3000 mensen zaten een tijdje zonder stroom. En er nog sport op het WK Hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de

0: gaan voor de winst.
1: Die halve finale in Nederland is voor overmorgen. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.
2: Welkom aan de kust deze zomer, dit is Noordzee Gold.

0: Donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.
1: You can gamble for matchsticks.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Niepoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Niepoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
3: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
2: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Temperaturen aan de kust vandaag rond de 22 graden. Eerst nog veel zon, later geleidelijk wat wolkenvelden. Tegen vanavond mogelijk wat kans op gedruppel, maar de kans is klein. Er staat aan de kust een zwakke tot matige oostenwind. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,2 graden en het is hoogwater deze middag om 12:15.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
3: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
2: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellebos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Cookie and Cream. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Tijdens deze 5e editie verbindt het Openlucht Kunstfestival voor het eerst 4 gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Echtegem komt er een cashpunt. Baat op in, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar tijd, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Energie-expert Kenneth van Zina.
4: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
3: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar of een kleine 300 euro meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof, waarbij je vrij krijgt van je baas om een opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden een vijfde minder mensen dat. Dat blijkt uit een berekening van HR-bedrijf Acerta. Het komt volgens hen door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde de vergoeding ook. En in de buurt van Port-au-Prince, dat is de hoofdstad van Haiti, zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen gewapende mannen een opvangkamp voor daklozen aanvielen. Er is sprake van een 40-tal doden. Er zijn ook mensen vermist, mogelijk ontvoerd. De regio krijgt wel vaker te maken met geweld tussen bendes die strijden om de macht. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon, maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
0: Noordzee Gold.
1: Een zomerlang ouderwetse radio.

nuit froide de l'oubli. Tu vois

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ANSEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: De hele ochtend lang, dit is Noordzee Gold.

In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats, Kunstug. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Niepoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Niepoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
3: Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook hun krab veilig kunnen vasthouden.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Dit is Noordzee Gold.

Deze zomer organiseert de stad Gistel, in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder nodigt die fietsers uit om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giliaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
3: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
2: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellebos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol Golden Oldies.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
2: Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. En dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Cookie and Cream. Tot 31 augustus vormt de Groene 62 opnieuw het decor voor Spoor Kunstfestival. Tijdens deze vijfde editie verbindt het Openlucht Kunstfestival voor het eerst vier gemeenten. Turnhout, Echtegem, Gestel en Oudenburg. Langs een traject van bijna 18 kilometer waar kunst, natuur en ontmoeting samenkomen. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Echtegem komt er een cashpunt. Baat op in, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Sint-Gilles in Brussel zijn twee verdachten opgepakt voor de schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam ook 4 wapens en 2 elektrische steps in beslag. Het was al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gilles overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Ze zijn mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang, nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo, dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat wel nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
4: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders. Omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
3: Intussen onderzoekt het gerecht wat er precies is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. In Wondelgem in Gent is een onthoofde kat gevonden in een tuin. Het was de bewoner die het dier vond en de eigenaars en de politie verwittigden. De baasjes hebben een klacht ingediend tegen onbekenden. Het is niet duidelijk wie de kat gedood heeft en waarom. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim 76 miljoen euro. En dat is ruim een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Natasha Rommes.
5: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboardgame. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboardcommunity blijven activeren.
3: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En de oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land voor een film van Dont kiest, na Girl and Close. Die laatste werd ook echt genomineerd voor een Oscar. In januari weten we of Coward ook een nominatie krijgt. De film komt in oktober bij ons in de zalen. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het dan stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Nieuwpoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Nieuwpoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
3: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kurzaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerke zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giliaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
3: Ja, er was in Spanje, dat was eigenlijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
2: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Een hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la,

Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert Dakota's Bredene een gouden jubileum. Er is een ontvangst op het gemeentehuis. Daarna verplaatst het feest zich naar het terrein aan de Stasenstraat op Bredene-Sas. Op zaterdag is er een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. 'S Avonds is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Op zondag, 13 september, is er het enige echte Belgisch kampioenschap koffiepats gooien. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Echtegem komt er een cashpunt. Baat op in, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Onnay bij Dinant is een tweede lichaam gevonden, dat bevestigt de procureur. Het is nog niet duidelijk of het om de vader gaat van de kleine Timeo, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Gisteren werd ook al het lichaam van een kind gevonden. Wellicht gaat het om Timeo. De zelfvermiste personen zocht naar hen met onder meer een helikopter en paarden. Je hoort Gerry van Loek.
4: We hebben twee personen teruggevonden. Spijtig nog niet met de afloop die dat we hadden gehoopt. Maar het is belangrijk dat er een antwoord is gekomen na al die weken. Daarnaast zullen wij nu de inspanning aanhouden om misschien nog op zoek te gaan naar een gsm, naar een portefeuille, wat ook nuttig kan zijn in het onderzoek.
3: Een autopsie moet nu nog officieel bevestigen dat het om Timeo en zijn vader gaat. In Zwitserland is een Belg van 58 opgepakt na een gewapende overval op een bank. De feiten vonden begin deze maand plaats. Op beelden is te zien hoe de dader in bouwvakkerskledij een van de medewerkers bedreigt met een pistool. Dezelfde verdachte wordt ook gelinkt aan een andere bankoverval vorig jaar in maart. De man zelf ontkent elke betrokkenheid. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Yellow Tigers hun derde groepswedstrijd gewonnen. Ze klopten Roemenië met 0-3. Onze nationale volleybalvrouwen pakken zo 3-3 en stoten door naar de achtste finales. Vanmiddag bewolkt bij zo'n 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met na de middag buien en tot 27 graden. Donderdag droog bij een graad of 30. Vanaf vrijdag regen en nog zo'n 23 graden dan.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Dit is Noordzee Gold.

vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag vaak wolken en opklaringen. Kans op een buitje en temperaturen rond de 25 graden bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. Donderdag wordt een wisselvallige dag. Strandwatertemperatuur is 21,2 graden en de zon gaat onder om 21:15.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee regionieuws.
2: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Nieuwpoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Nieuwpoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
3: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
2: Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen woensdag vaak wolken en opklaringen. Kans op een buitje en temperaturen rond de 25 graden bij een zwakke tot matige zuid-zuidwestenwind. Donderdag wordt een wisselvallige dag. Strandwatertemperatuur is 21,2 graden en de zon gaat onder om 21:15.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giliaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeijeren.
3: Ja, er was in Spanje, dat was feitelijk een republiek. Franco heeft daar de macht gegrepen in de jaren 1936. Er is daar een burgeroorlog uitgebroken. Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
2: 15 Oudenburgse kinderen hebben hun diploma van de zomerschool ontvangen. Ze namen gedurende 2 weken deel aan de taalstage. Zo zijn ze beter voorbereid op de start van het schooljaar. De voorbije dagen werd op verschillende plaatsen in Ichtegem ingebroken. Dat was het geval in de Aardrijke straat waar een spaarpot werd gestolen en in Bellenbos. Een deel van de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt van Team Bredene wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar viel de keuze op Ginger House & Company. Zij verbinden mensen met en zonder migratieachtergrond door workshops, etentjes, lezingen en ontmoetingsmomenten. Volgende maand is De Haan het decor voor een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Welkom bij Noordzee Gold.
1: Du siehst die anderen lachen und

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In Echtegem komt er een cashpunt. Baat op in, de vereniging van grootbanken, plant een toestel in de Engelstraat 22. Er zal enkel geld kunnen afgehaald worden. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. Nu gebeurt het vaak dat Nieuwpoortse vissers een deel van de vangst in het buitenland en een deel in ons land veilen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: 1 op de 4 ouders wil een verbod op AI in het onderwijs. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een grootschalig onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 2 op de 3 ouders vrezen dat hun kind minder goed leert nadenken en schrijven door AI. Pedagoog Pedro de Bruikere.
4: Die bezorgdheid is niet helemaal onterecht. Als je het denken uitbesteedt aan technologie, dan bestaat het gevaar dat je zelf niet meer genoeg nagedacht hebt en dat je dus minder leert. En dus is het wel belangrijk dat bijvoorbeeld als je een jong kind, dat je ook zelf leert lezen en schrijven, dat je zelf leert tekst produceren, vooraleer dat je AI daar laat bij helpen.
3: 8 op de 10 ouders eisen ook dat minister Demir met een algemeen AI-beleid komt. De familie van de kleine Timeo in Onnijn reageert opgelucht, vooral omdat ze nu eindelijk duidelijkheid hebben. Timeo en zijn vader verdwenen eind juni spoorloos. Gisteren is vermoedelijk het lichaam van Timeo gevonden en vanmiddag dat van zijn vader. Journaliste Demi van den Ede kon met de familie spreken.
5: Ze zijn opgelucht omdat er natuurlijk nieuws is. Het zijn 2 heel moeilijke maanden geweest. Ze hebben geen enkel idee gehad waar hun kleinzoon was. Daar komt nu een einde aan, maar met dat nieuws van die vindt plaats is er nu natuurlijk ook dat enorme verdriet.
3: Er loopt een onderzoek om te achterhalen wat er met de 2 precies is gebeurd. De politievakbonden trekken aan de alarmbel na de golf van schietpartijen in Brussel. In 3 dagen tijd waren er daar al 6. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Volgens de vakbonden wordt de problematiek niet grondig aangepakt. Burgemeester van Sint-Gilles, Jean Spinet, eist meer middelen om het geweld tegen te gaan.
6: Ik wacht over de oplossing en de steun van iedereen. Dat is niet meer een kinderspel tussen de federale en de institutie in Brussel. Meer politieagenten en blauwagenten in de straat, meer onderzoekers, meer justitie, meer plaats in de gevangenis.
3: Bevoegd minister Quentin zegt dat politie en gerecht net resultaten boeken. Zo werden er al verschillende verdachten opgepakt. De handelsoorlog tussen de VS en Canada laait opnieuw verder op. Canada legt de VS importheffingen tot 50% op, onder meer op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Goed voor in totaal zo'n $20 miljard. Canada reageert daarmee op de Amerikaanse invoertarieven van 50% op auto's en zo. Aanleiding zijn mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. De Sloveen Tadej Pogačar heeft met gemak de 4e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Hij viel aan op 50 kilometer van de finish en kwam solo over de streep. Onze landgenoot Jarno Widar werd knap 2e. De Oostenrijker Felix Gall kwam als 3e over de streep. Pogačar blijft zo ook comfortabel in het rood. Wout van Aert zakt buiten de top 10. Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag buien, maxima rond 27 graden. Donderdag blijft het droog en halen we 30 graden. Vanaf vrijdag nog zo'n 23 graden en dan gaat het ook regenen.
1: Welkom aan de kust deze zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Volgende maand is de haan het decor van een internationaal Esperanto-congres. De Dunepanne is de centrale locatie voor het congres en lezingen. De Vlaamse Esperanto-bond organiseert ook activiteiten voor het brede publiek. Ook Niepoort is op zoek naar crisisvrijwilligers. Dat zijn inwoners die in geval van crisis ingezet worden als steun voor de hulp en de stadsdiensten. Het Rode Kruis zorgt voor een opleiding. Men kan zich melden bij de stad Niepoort. Horizon Educatief neemt zaterdag deel aan de 6e Oosteroeverdag. Jorijn de Kavel.
3: Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen. En krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad.

0: kind. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stug.
2: We dansen.

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel goed kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.